0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Optimaal.

0: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Je radio leeft optimaal.

0: Wat gebeurt er met de afgeschreven IT-apparatuur in jouw organisatie? IT for Kids zamelt afgeschreven hardware in van bedrijven en geeft het een tweede leven. Met de waarde van de apparatuur worden sportkansen gecreëerd voor kinderen met een financiële of fysieke beperking. Laat het IT for Kids weten en doneer met jouw organisatie IT-apparatuur. IT for Kids. Give IT a social return.
1: Nederlandstalige hits.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
3: Jacques Chirac.

0: Ah, dus je hebt al een energiezuinig huis?
1: Ja, dacht het wel.
0: Nou, dan heb ik een simpel testvraagje voor je.
1: Nou ja, kom maar op.
0: Heb je je spouwmuur en vloer geïsoleerd?
1: Mijn spouwmuur en vloer. Ja.
2: Ja, je spouwmuur en vloer. Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Dat laat je zonder veel gedoe, verrassend snel en met subsidie doen. Goed voor jezelf, goed voor het klimaat. Kijk op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat.
3: De grootste hits aller tijden hoor je bij Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom terug bij Radio Optimaal.
2: Radio Optimaal.
3: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
2: Allerbeste.

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal. Wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: Jouw nummer 1 van het internet.
2: So hit it up!
1: Radio Optimaal.

0: psychische aandoeningen. We praten er weinig over. Best gek, want bijna 1 op de 2 Nederlanders krijgt hiermee te maken. Het kan iedereen overkomen. Ook vrienden, familie of collega's. In deze tijd hebben veel mensen meer last van hun psychische klachten. Er samen over praten helpt. Maak je je zorgen over iemand met psychische klachten? Begin een gesprek. Het kan al met een simpel...
1: Hey.
0: Kijk hoe jij het gesprek kan starten op heyhetisoké.nl.

0: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl.
1: Optimaal, net zo uniek als zijn muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Utrecht en Den Haag is tot nader orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: De komende uren is nog wat nevel of mist. Vooral in de kustgebieden blijft het grijs. In het noorden valt lokaal een lichte regenbui. Er staat slechts een zwakke wind uit west- tot noordelijke richtingen. In het binnenland klaart het wat sneller op en gaat de zon flink schijnen. Aan het eind van de ochtend loopt het kwik op tot een graad of 15. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon met in het binnenland plaatselijk ook een enkele bui. In het zuiden en zuidoosten kan ook onweer voorkomen. In de loop van de middag loopt het kwik verder op tot tussen de 15 en 17 graden in het Waddengebied. In Brabant en Limburg kan het kwik tot boven de 20 graden uitkomen. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal, wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: Dit is de beste mix met muziek en informatie.
2: Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen Utrecht en Den Haag is tot na de orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

0: Heeft je kind een laptop, fiets, dagje uit of verjaardagscadeau nodig? Wil je kind op sport, dans of muziekles of iets anders nodig? Samen helpen we als er thuis te weinig geld is. Doe een aanvraag op samenvoorallekinderen.nl. Al je aanvragen op één plek.
1: Samenvoorallekinderen.nl.
2: Weer of geen weer, altijd de lekkerste muziek. Radio Optimaal

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: 24 uur per dag.
3: De lekkerste hits.

0: you're coming along.
1: De grootste songfestivalhits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
2: Radio!

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruik Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl.
1: Het lentezonnetje is gekomen. Je luistert naar Radio Optimaal.

0: gek.
1: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplekken in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Radio Optimaal.
4: Voluit.
3: Optimaal.
4: Met opnieuw.
3: Alleen de beste muziek.
4: Dealers starten.
5: Nu.

0: Oorlog? Oorlog is erfelijk en wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Op dit moment groeien bijna 200 miljoen kinderen op met oorlog en geweld. War Child helpt kinderen en hun ouders hun traumatische ervaringen een plek te geven, zodat oorlog niet hun leven bepaalt. Dat kunnen wij niet alleen. Help je mee? Kijk op warchild.nl.
1: Optimaal.

Vooral in het binnenland komen vanmiddag enkele buien tot ontwikkeling. Sommige buien gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden iets frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens de dodenherdenking is het vrijwel overal droog en de zon blijft dan nog een paar uur schijnen. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt lokaal wel een bui. Vannacht is er kans op regen in Zuid-Limburg. Elders in het land is het droog en klaart het op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind zakt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het tijdens de bevrijdingsdag een stuk koeler. Valt er af en toe een bui tussen de zonnige periode door. En de middagtemperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaal Tijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.
1: Jouw nummer 1 van het internet. Van het internet.
2: So heat it up.
1: Radio Optimaal.

0: optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Zeg, hebben jullie met isoleren echt alles aangepakt in huis?
1: Ja, van onder tot boven.
0: Wat goed. Wij willen ons dak gaan isoleren. Met van die dikke platen. Dat schijnt behoorlijk te schelen.
1: Dikke platen? Tegen het dak, zei je?
2: Ja, een duurzaam en comfortabel huis begint natuurlijk met goede isolatie. Dakisolatie en isolatie van muren, vloer en glas. Daar krijg je ook subsidie voor. Goed voor jezelf, goed voor het klimaat. Kijk op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat?
3: Muziek in je eigen taal.
4: Dat is het helemaal.
3: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden, zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Altijd muziek.
4: 24/7.
3: Jouw internetstation. Dit is radiooptimaalfm.nl.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Vooral in het binnenland kans op buien. Sommige gaan gepaard met onweer en veel regen in korte tijd. Aan de kust blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee is het op de stranden met maximaal 15 tot 17 graden frisser dan in het binnenland. In het midden, oosten en zuiden loopt het kwik op tot rond de 20 graden. Tijdens dodenherdenking komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten is het wel droog. De temperatuur is om 8 uur met 15 graden aangenaam en het waait nauwelijks. Vannacht blijft deze tweedeling bestaan. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind daalt het kwik naar tussen de 5 en 10 graden. Tijdens bevrijdingsdag morgen is het een stuk koeler. De dag begint met veel bewolking en vooral in het zuiden is het regenachtig. In het noorden is het droog met afwisselend zon en bewolking. De middagtemperatuur schommelt tussen de 10 graden.

0: graden in de regen en 15 graden in het zonnetje. In de kustgebieden waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je werkdag zit erop. Gauw naar huis, waar je lekker kunt ontspannen. Dit is Werk Woonverkeer.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Meer muziek, meer variatie.
2: Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseschip komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ben van Hofstede begeleidt je tussen werk en woonverkeer met de lekkerste gouden ouwe en de beste hits.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben geen thuis. Thuisgeven was nooit zo hard nodig als nu. Voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Voor gezinnen die leven in armoede. Voor mensen op de vlucht. Laten we thuisgeven. Want iedereen verdient een thuis. Geef ook thuis. Kansfonds vertelt je hoe op geefthuis.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt ook tijdens het herdenkingsmoment om 8 uur. Code geel geldt niet voor Noord-Holland, waar in Amsterdam de nationale dodenherdenking zal plaatsvinden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise-operator Oceanwide Expedition stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het Hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.
2: De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment. Je hoort ze tot 7 uur op Radio Optimaal in tussen werk en woonverkeer. Programma dat je muzikaal begeleidt van je werk op weg naar huis

0: Het is bewolkt met alleen in het noorden wat opklaringen. Er geldt code geel vanwege stevige buien met plaatselijke kans op 20 tot 30 mm regen in korte tijd in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is er kans op onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Er waait een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht kan het in het oosten en zuiden nog regenen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten aan. En er waait een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags is het overwegend bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui. In de kustprovincies en het noorden laat de zon zich regelmatig zien en daar blijft het ook droog. Het wordt 11 tot 15 graden en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten af en toe regen. Woensdag is het overwegend bewolkt met vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog met meer zon en wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: De muziek spreekt je aan, dus laat hem lekker staan. Radio Optimaal.

Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe

0: het laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Monsterhits.
3: Monsterhits.
2: Zij aan zij.
3: Radio Optimaal.

0: Good night, kids.
1: Ah, dus je hebt al een energiezuinig huis?
2: Ja, dacht het wel.
1: Nou, dan heb ik een simpel testvraagje voor je.
2: Nou ja, kom maar op.
1: Heb je je spouwmuur en vloer geïsoleerd?
2: Mijn spouwmuur en vloer. Ja.
3: Ja, je spouwmuur en vloer. Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Dat laat je zonder veel gedoe, verrassend snel en met subsidie doen. Goed voor jezelf, goed voor het klimaat. Kijk op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat.
4: Optimaal. De beste Nederlandstalige hits.

0: Na de volgende plaat, het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal op de hoogte.
1: Tot zo, na nieuws en weer.
2: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers, waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. Het is nog onduidelijk of het om opzet of om een ongeluk gaat. Het incident gebeurde op de drukke Grimheischerstrasse. De burgemeester van Leipzig spreekt van een diep tragische gebeurtenis en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim 1 miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Optimaal.
4: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
5: Dit is jouw internetstation.
4: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
5: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
4: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
5: De Optimaal Plaat van deze week.

Goedenavond.

Het is bewolkt met alleen in het noorden wat opklaringen. Er geldt code geel vanwege stevige buien met plaatselijke kans op 20 tot 30 mm regen in korte tijd in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is er kans op onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Er waait een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht kan het in het oosten en zuiden nog regenen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten aan. En er waait een zwakke tot matige noordoostenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags is het overwegend bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui. In de kustprovincies en het noorden laat de zon zich regelmatig zien en daar blijft het ook droog. Het wordt 11 tot 15 graden en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die in de kustgebieden en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten af en toe regen. Woensdag is het overwegend bewolkt met vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog met meer zon en wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: psychische aandoeningen. We praten er weinig over. Best gek, want bijna 1 op de 2 Nederlanders krijgt hiermee te maken. Het kan iedereen overkomen. Ook vrienden, familie of collega's. In deze tijd hebben veel mensen meer last van hun psychische klachten. Er samen over praten helpt. Maak je je zorgen over iemand met psychische klachten? Begin een gesprek. Het kan al met een simpel...
1: Hey.
0: Kijk hoe jij het gesprek kan starten op heyhetisoké.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. De politie hield vooraf 8 mensen aan die protestteksten bij zich hadden. Volgens getuigen werden zij rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpervlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de boerdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond een grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola-snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop. Het weer, kansen op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: avond.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje. Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

0: Heeft je kind een laptop, fiets, dagje uit of verjaardagscadeau nodig? Wil je kind op sport, dans of muziekles of iets anders nodig? Samen helpen we als er thuis te weinig geld is. Doe een aanvraag op samenvooralekinderen.nl. Al je aanvragen op één plek.
1: Samenvooralekinderen.nl.
2: Muziek in je eigen taal.
3: Dat is het helemaal.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niet duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen naar Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is Radio Optimaal. Optimaal. Check onze website op radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal.

0: Jouw nummer 1 van het internet. Van het internet.
1: So heat it up.
0: Radio Optimaal.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
3: Jacques Chirac.
2: Oh man.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

Elk kind verdient een zorgeloze jeugd. Met een fiets, eens nieuwe kleren. Dit is niet vanzelfsprekend voor 1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland in armoede. Wij helpen ze onvoorwaardelijk. Kinderhulp.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niet duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste.